Deze mag je niet. De ander is de vier. De dritte, die man kan niks, drinkt zijn bier. De ene raucht, weil sie hem zo schmeckt. De ander rennt im Wald, 12 Kilometer.

De dritte, hoor een breed van mien. Denk zo verdraad. Dan is schreit, deze hammergeil.